maar proberen. Och, beter. Nou, een beetje lekker is die drone. Lekker is die drone. Dat heb je maar proberen.